0: this symbol resembles and reflects my taste in film. And I just can't believe it. This is beyond the Oscar, really. So thank you so much.
1: Als acteur speelde Travolta onder andere in Grease en Pulp Fiction. Die laatste film won ook al een gouden palm in 1994. Ook Peter Jackson en Barbara Streisand kregen een eregouden palm, maar die prijzen waren op voorhand aangekondigd. Het weer dan nog, het is meestal droog vannacht, maar wel erg fris met minima rond 2 graden. Overdag krijgen we opklaringen, af en toe blijft een bui wel mogelijk en we halen maximaal tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het goed.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten aardbeien.
2: Federale verzekering. Altijd mee, pro en privé.
3: De tijdloze live.

0: In heavy doses.
1: De tijdloze. Hallo, ik ben Tom Parman van Deus.
2: Hello there, Paul McCartney here.
3: Bonjour, c'est Stromae. En je luistert nu naar De Tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Libanon zijn 6 mensen gedood door het Israëlische leger. Bij de 6 slachtoffers zijn 3 hulpverleners. Die maakten deel uit van de Islamitische Gezondheidsorganisatie. Die organisatie heeft banden met Hezbollah en was daarom een doelwit. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid voerde Israël een aanval uit die rechtstreeks gericht was tegen een vestiging van die organisatie in het dorp Haruf. Gisteren nog kondigde de VS aan dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon met 45 dagen wordt verlengd. Maar ondanks het staakt het vuren voeren zowel Israël als Hezbollah nog aanvallen uit op elkaar. Libanon dringt aan op een onafhankelijk controlemechanisme en garanties van de VS, zodat het staakt het vuren gerespecteerd wordt. De Amerikaanse filmster John Travolta heeft in Cannes een eregouden palm gekregen voor zijn hele carrière. John Travolta was in Cannes voor de première van Propeller One Way Night Coach, zijn debuut als regisseur. Maar dat hij een carrièreprijs zou krijgen, was een verrassing waar hij bijzonder blij mee was.
3: And you said this would be a special night, but I didn't know it would mean this.
4: We knew.
3: Oh my god. This is a humbling moment. That this symbol resembles and reflects my taste in film. And I just can't believe it. This is beyond the Oscar, really. So thank you so much.
2: Als acteur speelde Travolta onder andere in Grease en Pulp Fiction. Die laatste film won ook al een gouden palm in 1994. Ook Peter Jackson en Barbara Streisand kregen een eregouden palm. Die prijzen waren op voorhand wel aangekondigd. In de Europlayoffs van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven gisteravond met 3-0 gewonnen van Antwerpen. Voor Oud-Heverlee Leuven is het meteen de eerste zege in de playoffs. Al blijft de club wel laatste in de stand. Antwerpen staat op plaats 5, maar is door deze nederlaag wel mathematisch uitgeschakeld voor Europees voetbal. Volgens Antwerp-speler Daan Foulon ontbrak het hen aan inzet.
5: Ik denk dat we gewoon vandaag niet op de afspraak waren. Het is al te vaak gebeurd, denk ik, dit seizoen. Dat we te makkelijk golen weggeven van achter. En dat we de kansjes die we van voor hebben niet afmaken. En dan is het snel 2-3-0.
2: Het is meestal droog vannacht en erg fris met minima rond 2 graden. Straks krijgen we opklaringen. Af en toe blijft een bui wel mogelijk overdag. En maxima gaan tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de tijdloze.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: De tijdloze live.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 90.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Libanon zijn 6 mensen gedood door het Israëlische leger. Bij de 6 slachtoffers zijn 3 hulpverleners. Die maakten deel uit van de Islamitische Gezondheidsorganisatie. Die organisatie heeft banden met Hezbollah en was daarom een doelwit. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid voerde Israël een aanval uit die rechtstreeks gericht was tegen een vestiging van die organisatie in het dorp Haruf. Gisteren kondigde de VS aan dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon met 45 dagen wordt verlengd. Maar ondanks dat staakt het vuren voeren zowel Israël als Hezbollah nog aanvallen uit op elkaar. Libanon dringt aan op een onafhankelijk controlemechanisme en garanties van de VS, zodat het staakt het vuren gerespecteerd wordt. De Brusselse financiële instelling Euroclear, die voor miljarden aan Russische tegoeden heeft geblokkeerd, is in Rusland veroordeeld. Volgens dat vonnis zou Euroclear een schadevergoeding van meer dan 200 miljard euro moeten betalen. De zaak werd aangespannen door de Russische Centrale Bank. Het proces in Rusland heeft niet meteen gevolgen, omdat de Russische rechtbanken niet bevoegd zijn in het buitenland. Mogelijk is het wel een manier om de weg vrij te maken voor Russische tegenmaatregelen, omdat dat Russisch geld hier wordt vastgehouden. De Russische tegoeden die in Brussel geblokkeerd staan worden herbelegd en zijn intussen opgelopen tot zo'n 200 miljard euro. Een deel van de opbrengst wordt gebruikt voor steun aan Oekraïne. De Nederlandse scheidsrechter Rob Dieperink mag dan toch niet naar het WK voetbal. Hij zou er als VAR optreden, maar tegen de man was een klacht ingediend in Londen voor de mogelijke aanranding van een 17-jarige jongen. Na de Europese match tussen Crystal Palace en Fiorentina zou de scheidsrechter een jongen benaderd hebben om mee naar zijn hotelkamer te gaan. Er is een onderzoek gestart, maar de Londense politie vond niet genoeg elementen om tot een vervolging over te gaan. Toch wordt de Nederlandse scheidsrechter nu geweerd van het WK. Het is droog, de komende uren wel koud, minimaal rond 2 graden. Straks krijgen we opklaringen, af en toe blijft een bui wel mogelijk overdag. En maximaal tot 14 graden. Fijne nacht nog en meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is De Tijdloze.

0: Bodembedekker voor tuin en dier. Strovan Stroopellets. Kijk op strovan.eu.
1: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 5:00, een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Brasschaat is vannacht een dode gevallen bij een ongeval. In een flauwe bocht reed iemand met een auto tegen een boom. In de auto zaten 5 jongeren, waarvan 1 iemand het ongeval dus niet overleefd heeft. Over de toestand van de 4 anderen is nog niets bekend. Ze werden overgebracht naar verschillende ziekenhuizen in de buurt. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken. En in de Oogststraat in Antwerpen is de gevel van een huis en een geparkeerde wagen beschadigd geraakt door een explosief. Iets voor middernacht werd er een explosief richting de gevel van de woning gegooid. Er is geen verdachte opgepakt. Het gerechtelijk labo kwam wel ter plaatse voor verder onderzoek. Meestal is er bij dit soort aanslagen in het Antwerpse een link met het drugsmilieu. Het risico voor de wereldbevolking na de dodelijke uitbraak van het Hantavirus op een cruiseschip blijft laag. Dat heeft de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie laten weten. De Wereldgezondheidsorganisatie blijft de bevestigde en vermoedelijke gevallen wel actief opvolgen. Er zijn 11 vermoedelijke gevallen waarvan er 8 bevestigd zijn in een laboratorium. Daarnaast onderzoekt de organisatie ook nog hoe de uitbraak is ontstaan en hoe die zich heeft kunnen verspreiden. In de Europlayoffs van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven met 3-0 gewonnen van Antwerp. Voor Oud-Heverlee Leuven is het meteen de eerste zege in de playoffs. Een van de doelpuntenmakers, Henok Teklap, is daar erg blij mee.
3: It was not easy because all the playoff games we didn't win and for us was really important to win this game. We give everything. Also in the second half was not so easy, yeah, but I'm really happy.
2: Alles gegeven, maar Oud-Heverlee Leuven blijft toch zesde en laatste in de stand van de Europlayoffs. Antwerp staat daar net boven op plaats 5, maar is door deze nederlaag mathematisch ook sowieso uitgeschakeld voor Europees voetbal. Het is droog en koud de komende uren, 2 graden. Overdag krijgen we opklaringen, af en toe blijft een bui wel mogelijk en we halen maximaal tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne ochtend. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is De Tijdloze.

0: Klose. Het is 6:00. Goedemorgen.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Braschaat in de provincie Antwerpen is vannacht een zwaar ongeval gebeurd met een auto waarin 5 jongeren zaten. In een flauwe bocht reed die van de weg en botste tegen een boom. Zeker één van de inzittenden heeft de klap niet overleefd. Het is nog niet bekend hoe de 4 anderen eraan toe zijn. Ze zijn in elk geval naar verschillende ziekenhuizen in de buurt gebracht. In Berchem in Antwerpen is de gevel van een huis en een geparkeerde auto beschadigd geraakt door een explosief. Dat werd iets voor middernacht naar het gebouw gegooid. Er is nog geen verdachte opgepakt. Anders voorzitter Frederik de Gucht pleit voor een onderzoekscommissie naar de werking van de ziekenfondsen. Aanleiding is een rapport uit 2020 waarin staat dat 60% van de gecontroleerde langdurig zieken onterecht arbeidsongeschikt werd verklaard en dat nu pas openbaar is gemaakt. De Gucht wil weten hoe het komt dat die informatie zo lang is achtergehouden.
2: Ook tijdens de regering Michel zijn er al rapporten geweest die suggereerden dat er aanpassingen moesten gebeuren aan die systemen van die mutualiteit en aan de systemen van de ziekteverzekering. Ik denk dat we ook in deze is het onderste uit de kan moeten halen. En als er nu eens ergens een onderzoekscommissie van dienst kan zijn, dan is het denk ik hier. Waarom werd bepaalde informatie wel gedeeld en andere informatie niet?
1: In Libanon zijn 6 mensen gedood door het Israëlische leger. Beide slachtoffers zijn 3 hulpverleners van een islamitische gezondheidsorganisatie die banden heeft met Hezbollah en daarom een doelwit was. Gisteren kondigde de Verenigde Staten aan dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon met 45 dagen verlengd wordt. Maar ondanks dat staakt het vuren voeren zowel Israël als Hezbollah nog aanvallen uit op elkaar. De Amerikaanse filmster John Travolta heeft in Cannes een ere gouden palm gekregen voor zijn hele carrière. Dat was een totale verrassing voor Travolta, die de prijs belangrijker vindt dan een Oscar.
3: This is a humbling moment. This symbol resembles and reflects my taste in film. This is beyond the Oscar, really. Thank you so much.
1: Travolta speelde onder meer in Grease en Pulp Fiction. Die film won ook al een gouden palm in 1994. Sport in de Europlayoffs van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven met 3-0 gewonnen van Antwerpen. Voor OHL is het de eerste zege in de playoffs, maar het blijft wel 6e en laatste in de stand. Antwerpen staat 5e, maar is nu door deze nederlaag mathematisch uitgeschakeld voor Europees voetbal. Het weer is nog droog, soms brede opklaringen. Aan zee kunnen er al snel enkele buien vallen. Na de middag wordt het daar vaak zonnig en trekken de buien het binnenland in. Maxima tot 14 graden. Morgen en de volgende dagen nog meer buien. Het wordt wel stilaan enkele graden zachter. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het goed.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten aardbeien.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
3: De tijdloze live.

0: tijdloze. Het is 7 uur. Goedemorgen.
1: 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Braschaat in de provincie Antwerpen is vannacht een zwaar ongeval gebeurd met een auto waarin 5 jongeren zaten. In een flauwe bocht reed hij van de weg en is tegen een boom gebotst. Zeker een van de inzittenden overleefde de klap niet. Het is nog niet bekend hoe de 4 anderen eraan toe zijn. Zij zijn naar verschillende ziekenhuizen in de buurt gebracht. De Boerenbond en Natuurpunt pleiten samen voor een fermettetax. Dat schrijft de Standaard. Steeds meer mensen kopen boerderijen niet om aan landbouw te doen, maar om er te gaan wonen. Op dat moment wordt die woning zonevreemd. De twee organisaties vragen nu dat er een heffing komt op die zonevreemde landelijke villa's. Ze willen zo de fermetisering van het platteland tegengaan, want nu gaan landbouwgrond en open ruimte verloren, zegt Matthias Bruinhoge van Natuurpunt.
2: Als mensen een oude boerderij kopen en die ombouwen tot een grote villa, dan wordt die grond niet meer gebruikt voor de landbouw natuurlijk. En dat jaagt niet alleen de prijzen de hoogte in, dat zorgt er ook voor dat er steeds minder open ruimte overblijft. Voor de landbouw en voor onze natuur. En er is al zo weinig open ruimte in Vlaanderen, dus die schaarse open ruimte beschermen, dat is voor Natuurpunt een absolute topprioriteit. Want zowel de landbouw als de natuur, die zullen daar wel bij varen.
1: In 2024 waren er in Vlaanderen 726 aanvragen om van een landbouwbedrijf een woning te maken. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Taiwan tegen het uitroepen van de onafhankelijkheid. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie die het terug wil inlijven. En de voorbije dagen was Trump op staatsbezoek in China. De Chinese president Xi noemde Taiwan de belangrijkste struikelsteen in de relatie met de VS. In een interview met Fox News zei Trump ook nog dat hij nog geen beslissing heeft genomen over de beloofde wapenleveringen aan Taiwan, ter waarde van 10 miljard euro. Taiwan reageert ongerust. Het noemt de Amerikaanse wapenleveringen de hoeksteen van regionale vrede. In Libanon heeft het Israëlische leger 6 mensen gedood. Bij de slachtoffers zijn 3 hulpverleners van een islamitische gezondheidsorganisatie. Die heeft banden met Hezbollah en was daarom wellicht het doelwit. Gisteren kondigde de VS aan dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon met 45 dagen wordt verlengd. Maar ondanks dat staakt het vuren voeren zowel Israël als Hezbollah nog aanvallen uit op elkaar. In de Europlay-offs van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven met 3-0 gewonnen van Antwerp. Antwerp is nu helemaal zeker uitgeschakeld voor Europees voetbal volgend seizoen. Voor OHL was het de eerste zege in de play-offs, maar het blijft wel 6e en laatste in de stand. Het weer. Eerst nog droog met soms brede opklaringen. Aan zee kunnen er al snel enkele buien vallen. Na de middag wordt het daar vaak zonnig en trekken de buien het binnenland in. Meer in de app van VRT Nieuws. De tijdloze.

0: kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: De tijdloze.
2: Dit komt uit de jaren 80.

0: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle drie. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.
1: De tijdloze live.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
2: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: promo koken.
6: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
4: Een exotische fruitsla, want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
6: Dat is een kiwinner.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
8: De tijdloze.
9: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
10: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
11: Hallo, hallo. Ik ben Arno and always looking at the bright side of life.
8: De tijdloze.

0: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense. Profel.
1: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
1: Absoluut, met de Pro van Profel. Dat beloven wij.
2: Ah. Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profiel.be.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: De tijdloze. Het is 8 uur. Goedemorgen.
5: Er is een dode gevallen bij een ongeval. Dat gebeurde vannacht in Brasschaat. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren toen ze in een flauwe bocht tegen een boom reden. Een van hen is dus overleden, vertellen ze bij het parket.
6: In het voertuig zaten 5 inzittenden. Die zijn alle zwaar gewond naar het ziekenhuis overgebracht en 1 slachtoffer is inmiddels overleden. De inzittenden waren allemaal personen tussen 16 en 17 jaar oud. En op basis van de eerste bevindingen van de deskundigen lijkt er sprake te zijn van overdreven snelheid.
5: De Boerenbond en Natuurpunt willen dat er een extra belasting komt op het omvormen van boerderijen naar landelijke villa's. Want dat gebeurt steeds vaker, staat in de Standaard. Nu gaat er te veel landbouwgrond en open ruimte verloren, vinden ze bij Natuurpunt.
7: Als mensen een oude boerderij kopen en die ombouwen tot een grote villa, dan wordt die grond niet meer gebruikt voor de landbouw natuurlijk. En dat jaagt niet alleen de prijzen de hoogte in, dat zorgt er ook voor dat er steeds minder open ruimte overblijft voor de landbouw en voor onze natuur. En er is al zo weinig open ruimte in Vlaanderen, dus die schaarse open ruimte beschermen, dat is voor Natuurpunt een absolute topprioriteit.
5: In Antwerpen is vannacht een explosief naar een huis gegooid. Het huis en een auto die in de buurt geparkeerd stond, is daardoor beschadigd. Er is nog geen verdachte opgepakt, maar alles wordt wel onderzocht. Meestal is er bij dit soort aanslagen in Antwerpen link met het drugsmilieu. Maar het is nog niet duidelijk of dat ook hier het geval is. In de Europe Playoffs van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven met 3-0 gewonnen van Antwerp. Voor OHL is het de eerste overwinning in de playoffs, maar het blijft wel zesde en laatste in de stand. Antwerp staat vijfde, maar kan door deze nederlaag al zeker geen Europees voetbal spelen volgend seizoen. Het is eerst droog met opklaringen, maar aan zee kan het wel wat regenen. Na de middag klaart het daar dan op en verplaatsen de buien naar het binnenland. Het wordt ook niet warmer dan 14 graden.

0: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: Krevel.
3: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel. Leef beter.
4: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
5: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is...
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
3: En hier uw linkeroor.
2: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
3: Wat blief?
2: Zie je het wel?
3: Oh, amai, dat is ampetant.
2: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
3: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
2: Wat?
3: Aan halve prijs?
2: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
3: Wat blief?
2: Bij Hans?
3: Ja, ja, het kan anders. Knaldi.
4: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
5: Check, check, check. Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: De tijdloze. Niet kapot te krijgen, gelijk wij van Snoze zeggen.

0: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
1: Oh my god, mama, dank u!
2: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
3: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
4: en Brico Planet
3: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% korting voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Krevel.
7: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
6: Krevel, leef beter. De tijdloze. Het is 9 uur. Goedemorgen.
8: Er is een minderjarige gestorven bij een ongeval. Dat gebeurde vannacht in Braschaat. De tiener zat met 4 andere minderjarigen in de auto toen ze in een flauwe bocht tegen een boom reden. Dat vertellen ze bij het parket.
9: Een voertuig heeft daar de controle over het stuur verloren en is dan eerst met zijn rechterflank tegen een eerste boom gebotst, waarna het dan frontaal tegen nog een andere boom is terechtgekomen. De inzittenden waren allemaal personen tussen 16 en 17 jaar oud. En op basis van de eerste bevindingen van de deskundigen lijkt er sprake te zijn van overdreven snelheid.
8: Ook in Antwerpen is vannacht een explosief naar een huis gegooid. Het huis en een auto zijn daardoor beschadigd. Er is nog geen verdachte opgepakt, maar alles wordt wel onderzocht. Meestal is er bij dit soort aanslagen in Antwerpen een link met het drugsmilieu. Maar het is nog niet duidelijk of dat ook hier het geval is. De Boerenbond en Natuurpunt willen dat er een extra belasting komt op het omvormen van boerderijen naar landelijke villa's. Want dat gebeurt steeds vaker en daardoor gaat er te veel landbouwgrond en open ruimte verloren, vinden ze. De politiek kan trouwens nog meer doen om dat probleem tegen te gaan, zegt Natuurpunt.
10: Het is een politieke beslissing om jonge boeren voorrang te geven als een ouder boer stopt. Net zoals het ook een politieke beslissing kan zijn om stoppende boeren die in natuurgebied een boerderij hebben, om die effectief terug te geven aan de natuur. En het is ook een politieke beslissing om niet zomaar toe te laten dat oude boerderijen zomaar worden verbouwd tot grote villa's.
8: In Libanon zijn 6 mensen gedood bij een Israëlische aanval. Onder hen ook 3 hulpverleners. Zij maakten deel uit van een hulporganisatie die ook gelinkt zou zijn aan Hezbollah, die pro-Iran zijn. Gisteren nog werd aangekondigd dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon 45 dagen wordt verlengd. Het is dus maar de vraag of het geweld echt zal stoppen. En dan nog deze opvallende oproep gisteravond tijdens de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Dat is een prestigieuze muziekwedstrijd dit jaar voor cello.
11: Does anybody have an A string? Nous cherchons un la.
8: Heeft iemand een snaar? Ik zoek de noot la, vraagt iemand voor een van de deelnemers. Want tijdens de halve finale sprong een snaar van zijn cello. Hij had geen reserve mee, maar uiteindelijk kreeg hij wel eentje van iemand uit het orkest. Het is eerst droog met opklaringen, daarna kan het wel wat regenen. Het wordt ook niet warmer dan 14 graden.
12: De tijdloze jaren 90.
13: Stefan Akkermans.
14: Goedemorgen, dit zijn jouw dierbare jaren 90 tot 12 uur. Met nu eerst als voorgerecht zijn hoogheid Prince and Cream van Diamonds and Pearls. Het meest zelfverzekerde nummer in het catalogus die niet bepaald leidt aan bescheidenheid. Prince nam het op in zijn eigen studio en in Minnesota. Een plek waar hij dag en nacht kon opnemen zonder dat iemand hem iets vroeg. Cream werd geschreven en opgenomen in 1 sessie. Prince speelde vrijwel altijd alle instrumenten zelf, wat bij hem de standaardprocedure was en bij anderen een leven zou kosten. De New Power Generation stond erbij en keek ernaar bij deze meer dan ook een goedemorgen.

Prince en Cream. En dan is er Nada Surf met Popular, een nummer over de sociale hiërarchie van de Amerikaanse middelbare school, gebaseerd op een zelfhulpboek uit 1964, stel je voor. How to be Popular. Matthew Cass vond het boek ergens, las de adviezen hardop voor en bouwde er een nummer omheen. Popular werd een MTV-hit, wat Nada Surf eigenlijk in een onmogelijke positie bracht. Een nummer over populariteit dat hem populair maakt bij exact het publiek dat het nummer belachelijk maakte. Tja.

Ik heb deze ochtend ook Joan Osborne meegebracht met het fantastische One of Us. Het nummer is niet van Osborne zelf. Het werd geschreven door Eric Bazilian van de Hooters. Bazilian schreef het in 20 minuten, beschouwde het als een curiositeit en gaf het aan Osborne omdat hij dacht dat het niet serieus genoeg was voor zijn eigen band. De vraag wat als God gewoon een vreemde was op de bus leverde hem een Grammy-nominatie op die hij zelf niet had verwacht. Osborne nam het op als albumtrack, niet als single. Het label hoorde het, zette het als single uit en het werd haar grootste hit. En die religieuze symboliek zorgde voor radioverboden in een aantal Amerikaanse staten, wat de verkoop alleen maar hielp. Joan Osborne, One of Us. Ja.

Joan Osborne in One of Us. Darius Rucker werd 60 deze week. 60 dus. En nog altijd de stem die je na 2 seconden herkent. Voor veel mensen blijft die natuurlijk die van Hootie and the Blowfish. Ook al heeft de man ondertussen een complete country carrière uitgebouwd. Waar hij waarschijnlijk een extra huis mee kan kopen. Maar bon, sommige labels blijven plakken. Bij Hootie and the Blowfish was Rucker in het begin eigenlijk niet van plan om frontman te worden. Hij speelde drums in vroege repetities en zong eerder omdat het gewoon nodig was. Bleek uiteindelijk een vrij goede beslissing. En technisch zit die stem vreemd in elkaar. Heel warm onderaan, maar met dat schurend randje erbovenop. En daardoor klinkt hij tegelijk vriendelijk en vermoeid. Moeilijk na te bootsen zonder klinken alsof je verkouden bent. Ook opvallend, Rucker zingt live vaak net achter de beat. Niet lui, bewust. En daardoor krijgt alles dat ontspannen gevoel waar goed die platen opdraaien. Als je dat strak trekt, verdwijnt de hele charme. 60 dus, Hootie and the Blowfish.

0: Zometeen Hooverphonic en To Wiki. Het klinkt alsof het ergens tussen Bristol en de ruimte is opgenomen. Trip-hop uit Bornem. Een zin die je maar één keer in je leven zegt. De productie is natuurlijk van Alex Callier, die de trip-hop invloeden van Massive Attack en Portishead had opgenomen en iets mee deed dat net iets anders klonk. Zometeen.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

Hooverphonic en Tweaky en dan Therapy met Stories. Niet in luisternummer, misschien daarom dat het blijft hangen. Het komt uit 95, Therapy kon perfect een muur van gitaren bouwen. Maar hier trekken ze alles net iets verder open. Meer ruimte tussen de noten, minder paniek. Alsof de band even beslist om op adem te komen. Heel kort wel.

en Jump Around. En deze fijne meneer kan je meepikken op 29 juni in de AB van Brussel. En zeker dit schone nummer. She van Elvis Costello.

0: Duran Duran en Ordinary World. Zometeen The Prodigy en Firestarter. Keith Flint was eerst danser, geen zanger. En Liam Howlett maakte de muziek. En Flint bewoog erop. Firestarter veranderde dat. Want Flint hoorde het nummer, zei dat hij het wilde zingen. En Howlett liet het gebeuren omdat ja, nu eenmaal de energie klopte. Wat je hoort is geen getrainde stem. Wat je hoort is iemand die volledig gelooft in wat hij doet. Zometeen.
1: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
2: Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
3: De tijdloze.

Prodigy en Firestarter. De La Soul is dead van De La Soul bestaat 35 jaar. Ja, de eerste boodschap van de plaat, de bloemen zijn weg. Letterlijk op de cover wordt de hele hippie look van hun debuut begraven. De La Soul is dead was toen in 91 liever. Na 3 Feet High and Rising had iedereen hen in een hokje gestoken, positieve hiphop, kleurrijk, grappig en de groep had daar vrij snel genoeg van. Dus maken ze een plaat die expres rommeliger, donkerder en cynischer klinkt. Ook een manier natuurlijk om van je imago af te raken. De plaat verkocht minder goed dan het debuut, uiteraard. Mensen willen vaak hetzelfde tot ze klagen dat het hetzelfde blijft. 35 jaar later klinkt het nog altijd alsof niemand hen zei wat hiphop moest zijn. En dat helpt.

Gorky en Anja. En hier is Molloco. Dit nummer klinkt alsof het zichzelf niet helemaal vertrouwt. En dat maakt het goed. Fun for me uit 95. Molloco zat toen nog ver weg van de strakke disco van later. Hier hoor je twee mensen die vooral aan het experimenteren zijn. Rare samples, half jazzy akkoorden, beats die expres een beetje scheef staan. Alsof iemand alle schuiven op het mengpaneel is wel aanraken. Molloco en Fun for

0: En zometeen nog meer de jaren 90 met R.E.M., Alanis Morissette, David Gray, maar ook Beastie Boys en Soul Sisters. Zometeen.
1: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt.

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be. Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 € voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: De tijdloze. Het is 10 uur. Goedemorgen.
4: Er is een 16-jarige jongen gestorven bij een ongeval. Dat gebeurde vannacht in Braschaat. De tiener zat met 4 andere minderjarigen in de auto toen ze in een flauwe bocht tegen een boom reden, vertelt Lieselot van het parket.
5: In het voertuig zaten 5 inzittenden. Ze zijn allen minderjarig, tussen de 16 en de 17 jaar oud, uit Braschaat. Het gaat om 4 jongens en 1 meisje. Ze zijn alle zwaar gewond naar het ziekenhuis overgebracht. 1 slachtoffer, een 16-jarige jongen, die is inmiddels overleden.
4: Veel schooldirecteurs maken zich zorgen over een brief van minister van Onderwijs Suhail Demir. Dat staat in de Standaard. De minister wil dat leerlingen meer naar school gaan op dagen waarop ze dat nu niet moeten doen. Zoals bijvoorbeeld na de examens. Demir wil ook dat leerlingen van de eerste en de tweede graad niet meer vroeger naar huis gestuurd worden of later naar school mogen komen als er een leerkracht afwezig is. Maar dat is moeilijk te organiseren, zegt het gemeenschapsonderwijs.
6: Dat horen wij van directies, dat dat toch wel voor onrust zorgt. Leerlingen moeten opgevangen worden natuurlijk. En als je bijvoorbeeld in een griepseizoen meerdere leerkrachten tegelijk afwezig hebt, dan kan dat om een heel grote groep leerlingen gaan die tegelijk moeten opgevangen worden in een studiezaal of in verschillende lokalen, waarvoor je natuurlijk dan weer andere leerkrachten moet inzetten.
4: Minister van Landbouw en Omgeving, Joop Broens, vindt ook dat er een extra belasting moet komen op het omvormen van boerderijen naar landelijke villa's. Dat is ook het voorstel van de Boerenbond en Natuurpunt. Zo'n omvorming gebeurt steeds vaker en daardoor gaat er veel landbouwgrond en vooral open ruimte verloren, zegt ook Broens.
7: Dat is een soort solidariteitsbijdrage, zie ik het eerder, die vooral de bescherming van de open ruimte moet kunnen bewerkstelligen. Dus van het ogenblik dat landbouwactiviteiten komen te eindigen en men daar, zeg maar, een plattelandswoning van wil maken, dan denk ik dat het billig is dat er een bijdrage wordt gevraagd ter bescherming van die open ruimte en ook ter compensatie van landbouwers die die mogelijkheid niet hebben om een woning bijvoorbeeld te verkopen.
4: En de Amerikaanse president Trump waarschuwt Taiwan voor het uitroepen van de onafhankelijkheid. Taiwan is een eiland dicht bij China en wil erkend worden als land. Maar de meeste landen doen dat niet officieel. Ook de VS en China niet. China vindt dat Taiwan bij hen hoort. Donald Trump, die tot gisteren nog in China op staatsbezoek was, zegt nu dat hij Taiwan niet zou verdedigen als China Taiwan zou binnenvallen. Trumps voorganger Joe Biden zei dat hij dat wel zou doen. Het is eerst droog met opklaringen, daarna kan het wel wat regenen. Het wordt ook niet warmer dan 14 graden.
8: De tijdloze jaren 90.
3: Stefan Akkermans.
9: Goedemorgen, de tijdloze jaren 90. Nog tot 12 uur vanmiddag met nu R.E.M. en Night Swimming.
3: De tijdloze.

zijn weinig dingen zo onhandig als in het holst van de nacht over een roestige prikkeldraad omheining kruipen om illegaal in iemands privévijver te springen. Maar het leverde R.E.M. wel de meest breekbare meesterwerk op met Night Swimming. Schreef de band een ode aan de melancholie en de verloren jeugd. Al was de realiteit achter de schermen net iets minder poëtisch dan die warme strijkers van John Paul Jones doen vermoeden. Maar goed, Alanis Morissette nu en You Learn, daar zitten we in 95 van Jack Little Bill, net niet voor de hand liggende single eigenlijk van dat album. You Ought to Know was het schandaal, Ironic was de radiohit, Hand in My Pocket was de feel-good versie en You Learn was het nummer dat helemaal overbleef voor mensen die het album echt

David Gray aan Babylon. En soms loop je iemand tegen het lijf en weet je meteen dat het de geschiedenisboeken ingaat, of op zijn minst de hitlijsten. Toen Charles en Eddie hun wereldhit Would I Lie to You op de mensheid loslieten, dacht iedereen dat dit duo rechtstreeks uit een hippe club in Detroit was weggelopen. Maar niets was minder waar, want de heren brachten een nogal eclectisch verleden met zich mee naar de studio. Hun gezamenlijke odyssee begon op de meest onromantische plek denkbaar, de New Yorkse metro. Eddie Chacon zat in de studio met een zeldzame vinylplaat van Marvin Gaye onder zijn arm geklemd. En Charles Pettigrew zag dat, ging naast hem zitten en begon spontaan de baslijn mee te neuriën. Ja, het bleek de ultieme

0: Charlton Heddy en Would I Lie to You. Er zijn zo van die families waar je bij het kerstdiner beter niet begint over de vraag wie nu eigenlijk de meeste platen heeft verkocht. Vandaag mag de absolute koningin van de Amerikaanse pop en R&B, Destiny, 60 kaartjes uitblazen. We hebben het over Janet Jackson, de vrouw die in de jaren 90 bewees dat ze de schaduw van haar broer Michael helemaal niet nodig had om de muziekgeschiedenis naar haar hand te zetten. En achter de schermen van die glamoureuze carrière ging een amoureus mysterie schuil dat tegenwoordig binnen de 5 minuten op TikTok zou worden gekraakt. Janet droeg destijds namelijk een gigantisch geheim met zich mee. Ze was in alle stilte getrouwd met danser en songwriter René Elizondo Jr. En dat huwelijk wist ze maar liefst 9 jaar lang vakkundig verborgen te houden voor de wereldpers. En die geheimhouding ging zo ver dat René's handen prominent in beeld kwamen op een van de meest iconische foto's uit de popgeschiedenis. Op de beroemde cover van het tijdschrift Rolling Stone uit 1993 zie je Janet van voren, terwijl een paar mysterieuze handen van achteren haar borsten bedekken. Miljoenen fans staarden naar die foto in de krantenkiosk, denkend dat het om een anoniem model ging, terwijl Janet stilletjes lachte, omdat haar echtgenoot gewoon mee op de cover stond te blinken, zonder dat iemand het door had. Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, and do that.
1: Yeah. I like this one.
2: What?

0: Janet Jackson, 60 vandaag. Cut till it's gone. Het is de ultieme paradox van de vroege jaren 90. Je bent een bende rockers met loeiharde gitaarversterkers. En je grootste wereldhit wordt een breekbaar akoestisch dingetje waarop de hele wereld plots begint te schuifelen. Het overkwam Extreme met hun More Than Words. Een nummer dat zo teder klinkt dat je bijna zou vergeten dat het op een album staat dat luistert naar de charmante titel Porno Graffiti. Zometeen.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
3: Voilà, Els. Je draagt nu voor het eerst hoortoestellen. Hoe klinkt het?
4: Oh, dat klinkt goed.
3: Ja, hè? En je krijgt nu ook een mooie korting.
4: Ja, maar dat klinkt nog beter.
2: In mei verlengen we onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. La Perre. Wij maken alle oren blij.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
6: Deze week alle rosé-wijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: De tijdloze.

Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom

Extreme en More Than Words. Ja, het is een herkenbaar luxe probleem. Je wint een handvol Grammys, verkoopt miljoenen exemplaren van je debuutalbum. En het enige wat je daarvoor terugkrijgt is een bende achterdochtige critici die beweren dat je dat succes volledig te danken hebt aan de mannen in je studioband. Het overkwam Sheryl Crow in het midden van de jaren 90. Haar antwoord op die giftige roddels was even simpel als geniaal. Ze trok zich terug, nam zelf de productionele touwtjes in handen en schreef met If It Makes You Happy een rammelende, iets wat cynische song die tot op de dag van vandaag elke autorit onveilig maakt. If It Makes You Happy, hier is Sheryl Crow.

Madonna en Beautiful Stranger, Mike D. Ja, die ken je misschien wel van de Beastie Boys. Op donderdag 18 juni speelt Mike D in Bolwerk in Kortrijk. Een dag later, op vrijdag 19 juni, volgt een optreden in het park bij de casino in Sint-Niklaas. En Mike D, ja, ik zei het al, die ken je natuurlijk van de Beastie Boys.

0: Wu-Tang Clan, het is het ultieme soundtrack moment voor iedereen die eind jaren 90 met een vette spelcomputer op zijn slaapkamer zat. Toen de Cardigans in 98 de single My Favorite Game uitbrachten, veranderden de schattige Zweedse lievelingen plotseling in een bende loeiharde, snerpende sterren die de volumeknoppen stevig in het rood joegen, zeg maar. Zometeen.
1: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
2: en Brico Planet
1: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
4: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
4: Ja, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
6: Peugeot.
7: Goesting in mijn wereldreis.
8: Elke maand.
7: Lekker chillen in paradijs.
8: Elke maand.
9: Win for life.
8: Win for life.
9: Win tot 5000 euro. Elke maand.
8: Elke maand.
10: Je leven lang.
11: Hallo kust, het is uw rechteroor hier.
12: En hier uw linkeroor.
11: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
12: Wat blief?
11: Zie je het wel?
12: Oh, amai, dat is ampetant.
11: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
12: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
11: Wat?
12: Aan halve prijs.
11: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
12: Wat blief?
11: Bij Hans.
12: Ja, ja, het kan anders.
13: De tijdloze.

Cardigans in My Favorite Game. Jan Leijers, 68 jaar vandaag. Altijd op zoek naar het snijpunt tussen pop en iets dat er net iets meer toe doet. Ja, Soul Sister brak door natuurlijk met The Way to Your Heart, nummer dat in meer dan 40 landen werd uitgebracht. Leijers en Polle Pap of Paul Michiels namen de vroege Soul Sister demos op in een kelder in Antwerpen op apparatuur die ze hadden geleend. En het label hoorde de demos, tekende hen en veranderde verder weinig aan het geluid. Dat is zelden hoe het gaat. Leijers heeft daarna, zoals je weet, televisie gemaakt, theater, documentaires, maar vandaag op zijn 68e draaien we gewoon een van zijn plaatjes. Dat is de beste verjaardag ooit, Jan. Proficiat.

0: Zometeen nog een uur jaren 90 met U2, Oasis, Bruce Springsteen, maar ook Blur en Tori Amos. Zo dadelijk.
1: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
2: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
3: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 € voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
6: De tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen.
7: De controle op wapenhandel wordt verzwakt. Dat zegt het onderzoekscentrum IPIS en Amnesty International. En de oorzaak volgens hen, dat is het nieuwe wapenhandeldecreet van de Vlaamse regering. Dat zou ervoor zorgen dat Vlaamse militaire producten nu makkelijker in verkeerde handen kunnen vallen, zegt de directeur van IPIS.
8: In verschillende gevallen wordt de vergunningsplicht afgeschaft, zoals bijvoorbeeld bij transfers in het kader van internationale samenwerking. De teugels worden daar losgelaten met alle risico's van dien. Ten tweede, soepele regels die vandaag al gelden voor wapenhandel tussen EU-landen, die worden nu uitgebreid naar bepaalde niet-Europese landen.
7: Veel schooldirecteurs maken zich zorgen over een nieuwe brief van minister van Onderwijs Zuhal Demir. De minister wil dat leerlingen van de eerste en de tweede graad niet meer vroeger naar huis gestuurd worden of later naar school mogen komen als er een leerkracht afwezig is. Demir wil ook dat leerlingen meer naar school gaan op dagen waarop ze dat nu niet moeten doen, zoals bijvoorbeeld na de examens. Maar dat is moeilijk te organiseren, zegt het gemeenschapsonderwijs.
9: Dat horen wij van directies, dat dat toch wel voor onrust zorgt. Die leerlingen moeten opgevangen worden natuurlijk. En als je bijvoorbeeld in een griepseizoen meerdere leerkrachten tegelijk afwezig hebt, dan kan dat om een heel grote groep leerlingen gaan die tegelijk moeten opgevangen worden in een studiezaal of in verschillende lokalen, waarvoor je natuurlijk dan weer andere leerkrachten moet inzetten.
7: En op het filmfestival van Cannes heeft de Amerikaanse acteur John Travolta een ere gouden palm gekregen voor zijn hele carrière. Je kan Travolta kennen van filmklassiekers als Grease en Pulp Fiction. De prijs was voor hem een totale verrassing. Hij schat het zelfs hoger in dan een Oscar.
10: This is a humbling moment. This symbol resembles and reflects my taste in film. This is beyond the Oscar, really. Thank you so much.
7: Het is eerst droog met opklaringen, maar vanmiddag kan het wel wat regenen. Vanavond wordt het dan weer droger, maxima tot 14 graden.
11: De tijdloze jaren 90.
12: Stefan Akkermans.
0: Goedemorgen, nog een uur tijdloze jaren 90 met nu U2 en Sweetest Thing. Officieel een B-kant, uitgebracht als B-kant van Where the Streets Have No Name. En Bono schreef het als verontschuldiging aan zijn vrouw omdat hij hun trouwdag was vergeten. Hij was in de studio voor de Joshua Tree en had er gewoon niet aan gedacht. En het resultaat was een song. Dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd.
11: De tijdloze.

You Too and the Sweetest Thing. We keren nog een keertje terug, voor zij die niet zouden weten, naar de ultieme Britpop Clash van 1995. Toen de strijd om de eerste plaats in de hitlijsten tussen de elitaire heren van Blur en de ras echte arbeidersjongens van Oasis. Die zomer besloten beide bands hun nieuwe single exact op dezelfde dag uit te brengen. En Blur won destijds de werkelijke veldslag met Country House, maar Liam en Noel lachten uiteindelijk het hart. Met de Roll With It leverden ze namelijk een song af die de blauwdruk werd van een hele generatie.

was Lion Rock. En het is een van die zeldzame momenten in de vroege jaren 90 waarin de grunge de radiozenders domineerde, maar een bende langharige heren uit Georgia besloot dat de wereld dringend nood had aan een flinke geut ouderwetse rammelende bluesrock. Met Remedy bewees het de Black Rose dat hij geen gitaareffecten uit Seattle nodig had. Zo klinkt het.

Black Rose en Remedy. Op deze zaterdag tijdens de tijdloze jaren 90. Slow Dive nu. Rachel Goswell wordt 55 jaar vandaag. Slow Dive werd in 88 opgericht in Reading. Niet de meest voor de hand liggende stad voor een band die klonk alsof ze ergens tussen de wolken was opgenomen. Neil Holstedt en Goswell die kenden elkaar van de middelbare school. Wat verklaart waarom hun stemmen zo natuurlijk in elkaar overvloeien. Ze hadden al jaren voor zijn band hadden geleerd hoe de ander zingt. En Slow Dive werd door de Britse muziekpers systematisch afgebroken in de jaren 90. Maar goed, het publiek dacht daar gelukkig anders over.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
2: De tijdloze.

0: Go Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Dus ook voor klanten.
3: Yep.
1: Go for info naar telenet.be.
3: Dorso.
2: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
3: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten.
2: Echt?
3: Ja.

Bas en Better Days. Het is een van de meest bizarre transformaties uit de muziekgeschiedenis. Je neemt een breekbare, bloedserieuze pianoballade over de donkere kanten van een toxische relatie. Gooit de zang door een elektronische gehaktmolen en houdt uiteindelijk een loeiharde, rammelende song over die de discotheken wereldwijd op de grondvesten liet daveren. Het overkwam natuurlijk Tori Amos toen de New Yorkse producer Arma van Helden haar nummer Professional Widow onder handen nam. En de totstandkoming van die remix had trouwens een nogal onwaarschijnlijke voorgeschiedenis. Arma van Helden zat in geldnood en kreeg van de platenfirma amper $10,000 aangeboden om de song te remixen, een habbekrats in die wereld tenminste. En omdat hij het originele trage nummer met de klaversymbool eigenlijk verschrikkelijk vond en geen idee had wat hij ermee aan moest, besloot hij de boel te saboteren. Hij samplede slechts een fractie van een seconde van haar stem, die iconische hijgende kreet It's Gotta Be Big, en monteerde die bovenop een loodzware baslijn die hij had gepikt van een obscure discoplaat en leverde het resultaat in met het idee, ja, ze weigeren die toch, dan ben ik er vanaf. Het tegendeel was waar, de platenfirma rook een hit en Tori Amos vond het gewaagde experiment zo geweldig dat ze helemaal haar zee in gaf.

Juicy uiteraard. Billy Corgan kondigt een Europese tour aan van het album A Night of Melancholy en Infinite Sadness met twee shows in België op zondag 6 september om 3 uur en 8 uur in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke symfonische interpretatie van dat iconische album uit 95 van de Smashing Pumpkins met een live orkest en met een koor van 100 muzikanten.

0: Hard Knock Life, het is de ultieme soundtrack voor iedereen die op zaterdagochtend met de moed der wanhoop de lakens van zich afwerpt toen de Bull Radleys in 95 hun instant optimistische single Wake Up Boo op de radio loslieten. Flotende vogeltjes, spontaan een toontje hoger. Het klinkt als een kamer vol vrolijke blazers en pure zonschijn, maar achter die suikerzoete gevel ging een behoorlijk getormenteerde band schuil, want de man achter dit meesterwerk, Martin Carr, schreef de vrolijke melodie namelijk tijdens een gitzwarte periode waarin hij kampte met zware slapeloosheid en twijfels. Je hoort het zometeen.
1: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
2: Oh my god, mama, dank u!
3: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

Dat waren Boo Radleys. Het is een herkenbaar dilemma voor iedereen die gezegend is met een flinke portie muzikaal talent in de familie. Hoe zorg je ervoor dat je niet de rest van je leven herinnerd wordt als de broer van? Morgen mag een van de meest veelzijdige en gerespecteerde muzikanten van de Vlaams muziekgeschiedenis 55 kaarsjes uitblazen. We hebben het over Ronnie Mossuze, de man die begin jaren 90 samen met zijn broer Robert en met Bart de hitlijsten bestormde als The Radios, maar ook met veel andere projecten. Maar met She Goes Nana leverde ze in 92 een song af die tot op de dag van vandaag in het collectieve geheugen gegrift staat.

met I Don't Wanna Miss a Thing. Ik zei het vandaag al, Blur en Country House 1995. Het nummer dat de Britpopoorlog won. En tegelijk het minste Blur-nummer van dat jaar was. Country House verscheen op hetzelfde moment als Roll With It van Oasis. De Britse muziekpers had er een wedstrijd van gemaakt. Want de BBC telde de verkoopcijfers live op televisie. En heel het land deed alsof de toekomst van de beschaving ervan afhing. En Blur won met 274.000 exemplaren tegen 216.000 voor Oasis in één week.

0: Dit waren jullie tijdloze jaren 90. Volgende week zaterdag krijg je een verse lading vanaf 9 uur. En zometeen hoor je wat je met de paplepel hebt meegekregen. Geniet zonder mate en tot volgende zaterdag.
1: That was wonderful.
2: Bravo.
1: I loved that.
2: Oh, it was great.
1: Well, it was pretty good.
2: Well, it wasn't bad.
1: Well, there were parts of it that weren't very good,
2: though. It could have been a lot better.
1: I didn't really like it.
2: It was pretty terrible.
1: It was bad.
2: It was awful.
1: It was terrible.
2: Get him away.
1: Hey, boo.
3: Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
4: Ja! Maar ja.
3: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
5: Oh ja!
6: Maar ja.
3: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
4: Oh ja! Maar ja.
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Hoogstraten aardbeien. 2 bakjes kopen, eentje gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
8: Ziet je dat, Frances? Dat is hard werken, hè?
9: Wow, die werken echt super hard.
8: Ja, dat is de bouw, hè?
9: Maar gaan die daar zelf wonen?
8: Nee.
9: En gaan die daar ook niet werken?
8: Nee, nee.
9: Waarom doen die dan zo hard hun best?
8: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
9: Ook als het voor iemand anders is.
8: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
10: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
11: De tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
12: De bestuurder van het dodelijke ongeval in Brasschaat reed te snel. De auto zou tegen 100 per uur gereden hebben op een plek waar je maar 50 mag. In de auto zaten 5 jongeren van 16 en 17 jaar. Eén van hen is overleden, 2 anderen zijn in levensgevaar, waaronder de bestuurder. De andere raakte gewond. In een flauwe bocht zou de auto eerst met de zijkant tegen een boom hebben geraakt. Daarna belandde hij frontaal tegen een andere boom. Een nieuwe richtlijn van minister van Onderwijs, Suhail Demir, zorgt voor onrust bij schooldirecteurs. Demir wil dat leerlingen van de eerste en de tweede graad niet meer vroeger naar huis worden gestuurd of later naar school mogen komen als er een leerkracht afwezig is. Ze wil ook dat leerlingen meer naar school gaan op dagen waarop ze dat nu niet moeten doen, zoals bijvoorbeeld na de examens. Maar dat is moeilijk te organiseren, zegt het katholiek onderwijs.
13: We delen allemaal de zorg dat leerlingen geen 3 weken vakantie iedere keer kunnen krijgen. Maar het is wel zo dat door de inperking van die evaluatiedagen scholen zich nu moeten bezinnen over moeten we bepaalde vakken niet meer via examens gaan evalueren? Moeten we dat dan op een andere manier gaan doen? Het betekent ook de deliberatiedagen die anders moeten georganiseerd worden. Ja, dat stelt scholen voor heel wat organisatorische problemen.
12: Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil geen extra belasting voor het omvormen van een boerderij naar een landelijke villa. Dat is nochtans het voorstel van de Boerenbond en Natuurpunt, waar ook Joop Broens, minister van Landbouw en Omgeving in de Vlaamse regering, voorstander van is. Er moet een andere oplossing gezocht worden, zegt Diependalen.
14: Ik heb alle begrip voor het probleem dat men wil oplossen, maar we moeten echt stoppen met in dit land altijd maar te denken dat we alles gaan oplossen door nieuwe belastingen te heffen. Hier zijn heel wat andere mogelijkheden om de uitdaging aan te pakken. En ik begrijp zeer goed de problemen waarmee landbouwers geconfronteerd worden of het feit dat onze open ruimte moet beschermd worden. Maar we moeten stoppen om te denken dat we dat altijd met belastingen moeten doen.
12: Boerderijen worden steeds vaker verkocht aan mensen die er een villa van willen maken en niet meer aan landbouw gaan doen. Zo gaat er ruimte voor landbouw en natuur verloren, zeggen Natuurpunt en de Boerenbond. In Turkije is een man opgepakt die achter verschillende aanvallen op Joodse doelwitten zou zitten. Hij zou betrokken zijn bij de aanslagen op Joodse scholen en synagoges in Nederland. Maar ook bij de brandstichting in de synagoge in Luik en een recente mesaanval in Londen. Het gaat om een Irakees die lid is van een militaire groep burgers die nauwe banden heeft met Hezbollah in Libanon. Hij is intussen uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Vanmiddag kan het een beetje regenen. Vanavond wordt het dan weer droger. Maxima bij 14 graden.
3: De tijdloze.
11: Met de paplepel.
15: Een hele goede middag. De tijdloze die wordt van generatie op generatie doorgegeven. En het volgende uur hoor je zonen en dochters vertellen over de platen die zij dankzij hun ouders hebben leren kennen. Geniet ervan.
11: De tijdloze.
16: Niet kapot te krijgen.

0: Tijdloze. Met de paplepel.
1: Hey, hallo, ik ben Ben. Als klein manneke ging ons gezin met enkele families naar het zuiden van Frankrijk. Wanneer de kinderen alleen met de papa's meereden, was het natuurlijk tijd voor naar muziek te luisteren waar we volgens de mama's nog niet groot genoeg voor waren. Dit nummer brengt me terug naar de vakantie waar ik schaamteloos het refrein voor de mama's voordroeg. Daarom vraag ik 3.14 van de Bloodhound Gang.
0: De Tijdloze.
2: Met de paplepel.

0: it fine, because you're mine. I walk the line.
1: De Dijklozen.
2: Met de paplepel.
3: Ik ben Juliette en toen ik 11 jaar oud was, is Prince overleden. En ik weet nog dat we bij mijn grootouders waren gaan slapen. En toen we thuis kwamen, was mijn papa luidkeels aan het meezingen. Dat was nog nooit gebeurd. En sinds toen eigenlijk staat Prince altijd en overal op. Dus ik heb het echt wel van thuis meegekregen. En daarom is mijn lievelingsnummer aller tijden Controversy.
1: De Dijklozen.
2: Met de paplepel.

0: Tony staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: De tijdloze.
2: Met de paplepel.
3: Hallo, ik ben Emma en mijn paplepel is Shooting Star van Air Traffic. Het is een nummer dat wij altijd met het gezin luisterden in de auto naar Frankrijk, wanneer we op vakantie gingen. En het heeft heel veel waarde, omdat we het allemaal meezongen. Ik meer een beetje fonetisch, omdat ik nog geen Engels kon. En mijn ouders helemaal van buiten natuurlijk.
1: De tijdloze.
2: Met de paplepel.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoop, man.
3: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info.

0: tijdloze.
1: Met de paplepel.
2: Hallo, ik ben Alexander. Mijn papa die had enorm veel Studio Brussel cd's thuis. En de afrekening was een van zijn favorieten. En ja, Goodbye van Zornik is mij gewoon altijd bijgebleven. Ik luister dat eigenlijk tot op de dag van vandaag nog steeds.
3: De tijdloze.

0: vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
0: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% korting voor WPlus leden.
0: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
0: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
3: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: De tijdloze.
5: Met de paplepel.
6: Mijn naam is Simon en het nummer dat ik echt met de paplepel heb meegekregen van mijn mama en papa is er eentje van Editors, A Ton of Love. Het catapulteert me meteen terug naar 2013. Ik was toen 10 jaar, mijn zus 9 en mijn broer 5. En voor de verjaardag van mijn papa brachten wij toen samen een intieme cover. En we waren er rots van overtuigd dat frontman Tom Smit daar in de lyrics Chipzak zong. Tot je natuurlijk wat ouder wordt en dan leert dat hij eigenlijk A Chance Of zingt. En jawel hoor, die legendarische cover staat nog altijd ergens op een computer bij ons thuis.
4: De tijdloze.
5: Met de paplepel.

0: De tijdloze.
1: Met de paplepel.
2: Hey, ik ben Alex en ik wil graag het nummer Not Over You horen van Gavin DeGraw. Vroeger had mijn mama altijd een stick met honderden liedjes op en daar luisterden we dan altijd naar in de auto. En Not Over You was één van de liedjes die we uit volle borst meezongen. En het was zelfs zo dat mijn mama de lyrics ook altijd tegelijkertijd vertaalde in het Nederlands. En zo heb ik eigenlijk ook Engels geleerd.
0: De tijdloze.
1: Met de paplepel.

0: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend,
1: altijd voordelig. Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
2: De tijdloze.
3: Het is 1 uur. Goedemiddag.
4: De bestuurder van het dodelijke ongeval in Brasschaat rijdt te snel. De auto zou tegen 100 per uur gereden hebben op een plek waar je maar 50 mag. In de auto zaten 5 jongeren van 16 en 17 jaar, 4 jongens, 1 meisje. Eén van hen, een jongen, is overleden. 2 anderen zijn in levensgevaar, onder wie de bestuurder. De andere 2 raakten zwaar gewond. Het ongeval gebeurde in een flauwe bocht. De auto zou eerst met de zijkant een boom hebben geraakt. Daarna belandde hij frontaal tegen een andere boom. De controle op wapenhandel wordt verzwakt. Dat zegt het onderzoekscentrum IPIS en Amnesty International. De oorzaak volgens hen het nieuwe wapenhandeldecreet van de Vlaamse regering. Dat zou mogelijk maken dat Vlaamse militaire producten makkelijker in verkeerde handen vallen. Ze vragen nu een aanpassing van het decreet, maar volgens Vlaams minister-president Matthias Diependalen blijft controle de prioriteit.
5: Het decreet ligt volledig in lijn met Europese richtlijnen en internationale rechtsregels. Maar wat we wel gaan doen, is extra complexiteit voor onze bedrijven gaan vermijden. En het komt er eigenlijk op neer dat we laag risicotransacties en samenwerking met betrouwbare partners, dat gaan we vereenvoudigen. Maar tegelijkertijd behouden we wel de volledige en heel strikte controle op gevoelige bestemmingen en op het eindgebruik.
4: Over een uurtje ongeveer begint de jaarlijkse Pride in Brussel. Dat is de optocht van de Holy Bi en Transgender Gemeenschap. Er worden tienduizenden mensen verwacht. Het is trouwens de 30ste editie van de Pride. De eerste keer werd georganiseerd in 1996. En dat was helemaal anders dan nu, vertelt Chile, een van de grondleggers van de Pride.
6: Dan deden we de kleine ring, deden we een aantal boulevards waar dat er nooit niemand was. En in 2001 is Freddy Tielemans aan de macht gekomen in Brussel. En die heeft de Pride werkelijk omarmd. En vanaf dat moment was de Pride deel van het Brussels programma. En hebben we een heel aantal activiteiten daarbuiten ook georganiseerd.
4: Een van de belangrijkste leiders van terreurbeweging IS is gedood. Dat bevestigt Nigeria, waar de man door het leger van Nigeria en dat van de VS werd gedood. Volgens president Trump was Abu Bilal al-Manouki de op één na belangrijkste leider van IS in de wereld. Hij hield zich al een tijdje schuil in Nigeria. Vanmiddag is het wisselvallig met soms regen, soms zon en temperaturen tot 14 graden. Morgen minder zon en meer wolken met ook

0: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 70.

0: opgelet. Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: De tijdloze live.

0: Tijdlozen. Golden Years.
1: 2004.
2: In 2004 brengt Nova Star zijn tweede plaat Another Lonely Soul uit. Dankzij het grote succes van zijn debuut zijn de verwachtingen hoog gespannen. En voor de tweede plaat verrast Joost Zwegers door de krachten te bundelen met Ozark Henry. Niet enkel co-auteur van alle nummers, maar ook producer. Het album wordt een succes, want het haalt platinum en het duet Never Back Down, een echte belpop classic.
1: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 2004.

0: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense. Krevel.
2: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel. Leef beter.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
3: Een exotische fruitsla, want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
5: Dat is een kiwi.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
7: Voilà, Els. Je draagt nu voor het eerst hoortoestellen. Hoe klinkt het?
8: Oh, dat klinkt goed.
7: Ja, hè? En je krijgt nu ook een mooie korting.
8: Ja, maar dat klinkt nog beter.
6: In mei verlengen we onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. La Perre. Wij maken alle oren blij.
5: Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
9: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
5: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
9: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
5: Nee.
9: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
5: Ja, wel zoiets.
9: Je weet het niet, hè, mama.
10: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
11: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: De tijdloze.
13: Niet kapot te kragen. Lekker als werren, je wil de broek zou zeggen.

0: Een kleedje, een short of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
1: Oh my god, mama, dank u!
2: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels, met extra korting. Boek nu bij TUI.
7: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
8: Profil.
9: Ramen en deuren met glasheldere beloften.
10: De tijdloze. Het is 2:00. Goedemiddag.
11: In Braschaat staan ze stil bij het dodelijk ongeval van vannacht. Inwoners en vrienden leggen er bloemen neer op de plaats van het ongeval. Een auto met 5 jongeren van 16 en 17 jaar crashte er rond middernacht tegen een boom. De auto zou bijna 100 km per uur gereden hebben op een plek waar je maar 50 mag. Een jongen van 16 is overleden, 2 anderen onder wie de bestuurder zijn nog in levensgevaar. De andere 2 zijn zwaar gewond. Ook federaal minister en inwoner van Braschaat, Jan Bon, kwam bloemen leggen. Hij is bevriend met de betrokken families.
12: Dat komt bij iedereen naar binnen en als het dan zo dicht in uw leefgemeenschap zit en je die mensen kent, ja, dat is verschrikkelijk zo. Jonge mensen die toch... Eén iemand is al gestorven en voor de rest de 4 anderen zullen en de families getekend zijn voor het leven. Dat is denk ik verschrikkelijk, echt verschrikkelijk.
11: Op dit moment vertrekt in Brussel de Pride. Dat is de jaarlijkse optocht van de Holy Bee en de transgendergemeenschap. Het is trouwens de 30e editie van de Pride. De optocht is nog altijd nodig, zeggen de organisatoren.
13: De vrouwen hebben in 1948 het stemrecht gekregen, maar de mentaliteiten zijn veel later geëvolueerd. En tot vandaag is er geen volledige gelijkheid tussen man en vrouw. Dat is hetzelfde voor de LGBTQI-gemeenschap. Dus de mentaliteiten moeten evolueren. En door jaarlijks op straat te komen, maken we een statement daarom.
11: Israël heeft een belangrijke commandant van de Palestijnse extremistische organisatie Hamas gedood in Gaza. De man was de leider van de gewapende tak van Hamas en zou ook een belangrijke rol gespeeld hebben bij de terreuraanslagen op 7 oktober 2023. Daarbij werden meer dan 1200 Israëli's gedood. Toen begon ook de oorlog in Gaza. Vanmiddag is het wisselvallig met soms regen, soms zon en temperaturen tot 14 graden. Morgen minder zon en meer wolken met ook regen.
14: De tijdloze.

0: De tijdloze.
1: TLP en een party DJ. Was kruidsvogels houdt hij nu brengt. Oh, seks is een last als een leven. TLP, de Haanse porno king. En bizar en een Vlaamse rapper. En een part-time bizar kloot. We kunnen een lak aan je. En loopt more like de beste. Met respect voor bizar en groot. Junior en een ladies man. Zelfs hoe danst die lekker Jeannette. Meisjes zijn niet alleen, seks dat die wilt. Die wilt liefde, passie en hette. Mijn man, ik zie aan de hand. Wat zoek ik doen, zonder hitte. Mijn man,

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: De tijdloze.
2: Dit komt uit de jaren 80.

0: de tijdloze. Golden Years.
1: 2004.
2: In 2004 wordt, al is het maar even, de strijdbijl begraven tussen Paul Simon en Art Garfunkel. Want het iconische duo van weleer speelt een gratis concert in het Colosseum in Rome. En er komen maar liefst 600.000 mensen opdagen voor deze reunie. Nadien wordt ook een live opname uitgebracht onder de titel Old Friends Live on Stage. Dus geniet nog eens live alsof het 2004 is. Simon en Garfunkel.
1: De tijdloze.
0: Golden Years.
1: 2004.
3: I'm just

0: laatste, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
2: De tijdloze.
3: Hi, this is Gabriel Rios.
4: Hey Belgium, this is Tash Sultana.
5: Hi, I'm James from Star Sailor and you're listening to De Tijdloze.
6: Back in the old days, tight like a fight, used to hang with the devil in the broad daylight. We had him root, a walk on

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
5: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
8: Ik kies Unlimited Internet.
7: En 5G.
8: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
7: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
9: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
10: De tijdloze. Het is 3 uur. Goedemiddag.
11: In Brussel is de Pride van start gegaan. De Pride is de jaarlijkse mars van de Holy Bee en transgendergemeenschap door het centrum van Brussel. Met de Pride willen de deelnemers zichzelf zichtbaar maken en aandacht vragen voor de groeiende onverdraagzaamheid in veel landen. Dat zegt ook mede-organisator Frank Schellings.
12: Het is vooral de mentaliteit van de mensen die moet veranderen. Als je kijkt in de straat, heel veel gaybashing, aanvallen. De witte zijn we aan het evolueren, maar de mentaliteit van de mensen moet veranderen. En hoe gaan we dat doen? Dat is met vormingen te geven in scholen, bij de politiediensten. Ik geef af en toe zelf vormingen. Ik heb vorig jaar een klas gehad van 18-jarigen die nog nooit over het woord biseksualiteit gehoord hadden. Dus dat is echt voldoende.
11: Een cipier van de gevangenis van Haren in Brussel is aangehouden. Hij wordt verdacht van het bezit en de verkoop van verdovende middelen en van corruptie. De man zou mobiele telefoons binnengesmokkeld hebben in de gevangenis en ook cannabis en cocaïne gebruikt hebben in het bijzijn van de gevangenen. Vorig jaar in september werden al eens verschillende personeelsleden van de gevangenis van Haren gearresteerd in een gelijkaardig corruptieonderzoek. 3 mensen werden toen aangehouden. Langs de E34 tussen Turnhout en de afrit Arendonk is een grote zoekactie aan de gang. De zelfvermiste personen en de politie zoeken naar een man van 56 die 7 maanden geleden voor het laatst werd gezien in Haroldbeke in West-Vlaanderen. Zo'n 130 mensen nemen deel aan de zoekactie die nog de hele dag zal duren. In Australië is een man overleden na een aanval door een haai. Dat gebeurde aan de westkust van Australië bij de stad Perth. De hulpdiensten probeerden met een helikopter de man nog naar het ziekenhuis te brengen, maar hij kon niet meer worden gereanimeerd. Volgens een lokale minister werd de man, een dertiger trouwens, doodgebeten door een haai, door een witte haai liever, van 4 meter groot. Aan de badgasten was eerder al verhoogde waakzaamheid gevraagd. Vanmiddag is het wisselvallig met soms regen, soms zon en temperaturen tot 14 graden. Morgen minder zon en meer wolken met ook regen.

0: Wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil.
4: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
3: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
6: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
5: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
6: Ah. Profel.
5: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
7: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen binge-probleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: De tijdloze live.
4: I think it's very

0: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
3: Ja!
4: Maar ja.
2: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
5: Oh ja.
6: Maar ja.
2: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
3: Oh ja. Maar ja.
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
7: De tijdloze.
8: Niet kapot te kraaien. Gelijk dat we weer in Oerstum zeggen.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
2: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
4: Dat is een kiwinner.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Krevel.
6: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel. Leef beter.
7: De tijdloze. Het is 4 uur. Goedemiddag.
8: In Brussel is de Pride van start gegaan. De Pride is de jaarlijkse mars van de Holy Bee en transgendergemeenschap. Het is al de 30e editie van de Pride in Brussel. In die tijd zijn er al veel dingen veranderd, in de positieve zin dan, maar het werk is nooit klaar, zegt Hilde van het Rainbow House in Brussel.
9: In 1996 zijn we gestart. We hadden geen enkel rechten. We hebben alle rechten langzaamaan, want toen was dat een van de eisen van de Pride, langzaamaan verkregen. Ja, nu staan we zogezegd met heel veel rechten, maar het is daarom nog niet allemaal aanvaard. Dus we komen van heel ver. Maar we zijn er nooit. Want aanvaarden is en blijft altijd belangrijk.
8: In Wenen, in Oostenrijk, trekt op dit moment een betoging door de straten. In aanloop naar de finale van het Eurovisie Songfestival daar vanavond. De betogers zijn het niet eens met de deelname van Israël wegens de oorlogsmisdaden van Israël in Gaza. Gianni Palink, jij bent in Wenen. Hoe groot is die manifestatie daar?
10: De organisatie gaat uit van 1000 manifestanten. Ik tel er enkele honderden. In elk geval is het de grootste pro-Palestijnse manifestatie die we deze week al in Wenen hebben gezien. En ja, de boodschappen die we hier lezen, dat is Block Your Revision en 4 geen genocide. Ja, zij vinden dat Israël geen plaats heeft op het Eurovisie Songfestival. Het traject wordt op afstand gehouden van de arena waar straks de finale van de liedjeswedstrijd plaatsvindt. En het is nu afwachten of er misschien enkelingen straks het officiële traject zullen verlaten en toch richting de arena gaan. En het is natuurlijk ook afwachten of er straks tijdens de finale van het Songfestival in de arena misschien ook protest zal zijn.
8: Dankjewel, Gianni. Sport dan. In het vrouwenvoetbal heeft OH Leuven voor de 2e keer op een rij de landstitel gewonnen. OHL versloeg Club Waalwijk, dat zijn de vrouwen van Club Brugge, met 0-2. De 2 doelpunten vielen pas in het slot van de wedstrijd. OH Leuven is zo een speeldag voor het einde al zeker van de titel. Voor speelster Zenia Mertens is de titel helemaal verdiend.
11: Het is ook moeilijk om 2 keer op rij kampioen te worden, maar ik denk dat... Ja, wij na ons seizoen gewoon hebben bewezen dat wij de beste ploeg in België zijn. Dus ik denk dat dit een logische beloning is.
8: Vanmiddag is het wisselvallig met soms regen en soms zon en temperaturen tot 14 graden. Morgen minder zon en meer wolken met ook regen.

0: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
1: De tijdloze.
2: Dit komt uit de jaren 60.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 2004.
2: De tijdloze radio staat deze week in het teken van Golden Year 2004. En dat jaar staat er wekenlang een nummer op 1 in de afrekening over Armin Maiwes. Een Duitse man die via een online forum voor cannibalisme een ontmoeting regelde met een andere man. En het plan was dat Armin en de man de penis van de ander zouden opeten. Waarna Armin gedurende een langere periode ook andere lichaamsdelen van de man zou consumeren. Ik heb het natuurlijk over Mein Teil van Rammstein. Geniet maar, doe het met mate, zou ik dan zeggen.
1: De tijdloze
0: Golden Year.
1: 2004.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Enbeeld.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
5: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
4: U heeft toch geen bingeprobleem?
5: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Code
6: Yellow! Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
8: De tijdloze.
9: Hallo, this is Jamie Liddell.
10: Hi, this is Joe Cocker.
11: Hallo, ik ben Gauthier en geluisterd naar
10: De Tijdloze.

0: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
1: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Profel.
4: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
6: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
8: Dat is een kiwinner.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: De Tijdloze. Het is 5 uur. Goedemiddag.
10: De bestuurder van het ongeval in Braschaat had geen rijbewijs. En dus ook geen voorlopig rijbewijs. Rond middernacht botste een auto met 5 minderjarigen tegen een boom. Een jongen van 16 kwam daarbij om het leven. Hij zat op de achterbank. De bestuurder is nog steeds in levensgevaar. De andere 3 zijn zwaar gewond. De bestuurder reed bijna 100 km per uur in een zone 50 en had dus geen rijbewijs, vertelt Lieselot van het parket.
11: De eerste vaststellingen die lijken op te wijzen dat de bestuurder niet in het bezit was van een rijbewijs. Er zouden snelheden van net geen 100 km zijn gehaald waar 50 km toegestaan was. Of alcohol of drugs een rol zouden gespeeld hebben, daar zijn de onderzoeksresultaten nog niet van binnen. En wat betreft het gordelgebruik, dat is ook nog niet duidelijk op dit moment en zal voorop uitmaken van verder onderzoek.
10: In Wenen, in Oostenrijk, trekt op dit moment een betoging door de straten in aanloop naar de finale van het Eurovisie Songfestival daar vanavond. De betogers zijn het niet eens met de deelname van Israël. Gianni Palink, jij bent in Wenen. Hoe verloopt de manifestatie?
12: Wel, voorlopig zonder problemen. Veel politieagenten hier die alles in de gaten houden. Er hangt ook een helikopter in de lucht. Het gaat om zo'n 1000 betogers die vinden dat Israël geen plaats heeft op dit songfestival. Geen podium voor genocide is hun boodschap. En het gaat om de grootste manifestatie in Wenen tijdens deze Eurovisieweek. Het traject van de betoging wordt op relatief ruime afstand gehouden van de arena waar straks de finale plaatsvindt van het songfestival. Het is nu afwachten of er manifestanten misschien het officiële traject zullen verlaten, maar ik ben intussen opnieuw aan de arena en hier is alles voorlopig rustig. Afwachten of dat zo blijft, ook in de arena straks tijdens de finale.
10: Dankjewel, Gianni. In de Malediven, dat is een eilandstaat in de Indische Oceaan, is een duiker van de reddingsdiensten gestorven. De duiker was op zoek naar lichamen van de Italiaanse toeristen die donderdagochtend zijn omgekomen toen ze doken naar grotten op zo'n 50 meter diepte. 1 lichaam is al gevonden, naar de 4 andere wordt nog gezocht. En die zoektocht verloopt moeizaam door het slechte weer. Of de reddingsduiker daardoor ook in de problemen is geraakt en overleden is, is nog niet duidelijk. En bultrug Timmy is dood. De walvis die gisteren aanspoelde voor de Deense kust is wel degelijk dezelfde bultrug die enkele weken geleden gestrand was voor de Duitse kust en de naam Timmy kreeg. Er kwam toen een grote en dure reddingsactie om het dier weer in open water te krijgen. Dat verliep moeizaam, maar uiteindelijk kon het dier wel weer vrij zwemmen. Het was wel van bij het begin duidelijk dat het dier erg verzwakt was. Sport. Dan in het vrouwenvoetbal heeft OH Leuven voor de 2e keer op een rij de landstitel gewonnen. OHL versloeg Club YLA, dat zijn de vrouwen van Club Brugge, met 0-2. De 2 doelpunten vielen pas in het slot van de wedstrijd. OH Leuven is zo'n speeldag voor het einde al zeker van de titel. Vanavond kans op buien, daarna rustiger weer met minima tussen 6 en 10 graden. Morgen eerst wolken en af en toe regen. In de namiddag dan fellere buien en eventueel onweer.
13: De tijdloze.

0: maanden weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
3: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 70.

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be. De tijdloze live.
1: Montag lieben, glazen globen.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
4: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
3: Ja, of 2 abonnementen, of...
4: 2! Dan kan ik mezelf volgen!
5: Of is dat vals spelen?
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Code Yellow!
7: De tijdloze.
8: Zoals we dan in Gent zouden zeggen, niet kapot te krijgen.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
3: De tijdloze. Het is 6 uur. Goedenavond.
4: De bestuurder van het ongeval in Brasschaat had geen rijbewijs. Rond middernacht botste een auto met 5 minderjarigen tegen een boom. Een jongen kwam van 16 kwam daarbij om het leven. Hij zat op de achterbank. De bestuurder is nog steeds in levensgevaar. De andere 3 zijn zwaar gewond. De jongen achter het stuur reed bijna 100 per uur in een zone 50 en had dus geen rijbewijs, ook geen voorlopig, vertelt Lieselot van het parket.
5: De eerste vaststellingen die lijken op te wijzen dat de bestuurder niet in het bezit was van een rijbewijs. Er zouden snelheden van net geen 100 kilometer zijn gehaald waar 50 kilometer toegestaan was. Of alcohol of drugs een rol zouden gespeeld hebben, daar zijn de onderzoeksresultaten nog niet van binnen. En wat betreft het gordelgebruik, dat is ook nog niet duidelijk op dit moment en zal voorwerp uitmaken van verder onderzoek.
4: De Pride in Brussel loopt op zijn einde. Opnieuw zijn tienduizenden mensen naar Brussel gekomen voor de optocht van de Holy Bee en transgendergemeenschap, een van de grootste manifestaties van het jaar. De Pride in Brussel viert haar 30ste verjaardag en in die 30 jaar is er veel veranderd, in positieve zin. Maar er moeten nog stappen gezet worden, zegt deze deelnemster.
6: Ik zie dat de verrechting van de maatschappij, dat mensen, zeker jongeren, vaker intolerant zijn dan vroeger. Ik denk dat het internet een heel grote rol speelt, dat mensen niet durven niet cringe zijn of zo, dat mensen bang zijn om uitgesloten te worden als ze niet meedoen met die wave van intolerantie. En ik denk dat het daarvan vooral komt eigenlijk.
4: Bultrug Timmy is gestorven. De walvis die gisteren aanspoelde voor de Deense kust is wel degelijk dezelfde bultrug die enkele weken geleden strandde voor de Duitse kust en de naam Timmy kreeg. Er kwam toen een grote en dure reddingsoperatie om het dier weer in open water te krijgen. Dat verliep moeizaam, maar uiteindelijk kon het dier wel weer vrij zwemmen. Het was van bij het begin duidelijk dat het dier erg verzwakt was. Op het Italiaanse eiland Lampedusa is een jonge baby overleden door onderkoeling kort na aankomst op het eiland. De baby en zijn moeder maakten deel uit van een groep van een 55-tal mensen uit verschillende West-Afrikaanse landen die via Lampedusa naar Europa wilden komen. Ze werden afgelopen nacht op zee gered. De boot zou vertrokken zijn van bij de Tunesische kust. In Engeland heeft het Manchester City van Jeremy Doku zo net de FA Cup gewonnen. Dat is de Engelse beker. Het werd 0-1 tegen Chelsea. En dan nog wielrennen ook. In de Ronde van Italië heeft de Ecuadoraan Jonathan Narváez de 8e rit gewonnen na een solo van zo'n 10 kilometer. Voor Narváez is het de 2e overwinning in deze Giro. De Portugees Afonso Eulalio behoudt de roze leiderstrui. Vanavond kans op buien, daarna rustiger weer met minima tussen 6 en 10 graden. Morgen eerst wolken en af en toe regen. In de namiddag dan fellere buien en eventueel onweer.
3: Dit is de tijdloze. Are you ready to
7: party? Goedenavond. Hopelijk heb je toffe plannen gemaakt voor je zaterdagavond. En als dat niet zo is, dan kan je er altijd nog maken natuurlijk. Zoals dansen op de tijdloze dansant, dansen op de nummers van James Brown, Supergrass, Kim Wilde, Bruno Mars. Maar eerst Madness met Baggy Trousers. Geniet ervan, zou ik zeggen. Geniet van de tijdloze dansant en vooral van je zaterdagavond.
8: De tijdloze dansant.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Maar eerst de 4 uurtje, hè?
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Oké, party people in the house.
4: De tijdloze dansant.

0: autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: We're about ready to have a party.
2: De tijdloze dansant.

0: Klozen. Het is 7 uur. Goedenavond.
1: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Wenen in Oostenrijk begint straks om 9 uur de finale van het Eurovisie Songfestival. Voor ons land kon de Franstalige zangeres Escila zich kwalificeren met het lied Dancing on the Ice. Gianni Palink in Wenen, hoe schat jij haar kansen in?
2: Wel, om te winnen zijn er wel wat andere kanshebbers. Bij de bookmakers staat Finland helemaal bovenaan, gevolgd door Australië. Maar ik denk dat het zeker voor de jurystemmen uitkijken is naar Frankrijk. Zangeres Monroe maakt indruk met een theatraal operalied. Ook de voorbije twee winnaars haalden operaklanken uit hun keel. En ook Israël maakt kans. Daar is het ook uitkijken of er protest zal zijn in de zaal. Onze zangeres Escila kon zich onverwacht plaatsen voor de finale. De druk is nu duidelijk van de ketel bij haar. Ze amuseert zich op het podium. En de laatste repetities verliepen zeer goed. Winnen, dat lijkt me heel straf voor België. Onze enige winnares is nog altijd Sandra Kim, 40 jaar geleden dit jaar. En zij zal straks ook de 12 punten van de Belgische vakjury geven.
1: Dankjewel, Gianni. Eerder vandaag trok een protestmars door de straten van Wenen. Een duizendtal mensen toonden dat ze het niet eens zijn met de deelname van Israël. In de Italiaanse stad Modena is een man met een auto met grote snelheid ingereden op voetgangers op een trottoir. 7 mensen raakten gewond, 2 zijn er ernstig aan toe. De bestuurder, een man van 31, verliet zijn wagen met een mes in de hand en probeerde nog te vluchten. Maar omstanders konden hem overmeesteren en overdragen aan de politie. Volgens de burgemeester lijkt het erop dat hij iemand probeerde aan te rijden en zijn er geen aanwijzingen dat het om een terreurdaad gaat. In Congo in Centraal-Afrika wordt de ebola-epidemie al maar groter. Intussen zijn al zeker 87 mensen aan de zeer besmettelijke ziekte gestorven. Van zo'n 330 mensen wordt vermoed dat ze besmet zijn. Volgens de eerste onderzoeken zou het in veel van de gevallen gaan om een zeldzame variant waarvoor nog geen goedgekeurd vaccin bestaat. Ook in buurland Oeganda is 1 persoon overleden aan ebola. In de Europe Playoffs van het voetbal spelen Standaar en Racing Genk op dit moment tegen elkaar om de leidersplaats. Aan het eind van de eerste helft staat het daar nog 0-0. Eerder vandaag won Westerlo met 0-1 van Charleroi. En in Engeland heeft Manchester City de FA Cup gewonnen. Dat is 1 van de 2 Engelse bekercompetities. De ploeg van Rode Duivel Jeremy Doku versloeg Chelsea met 1-0. City won ook al die andere Engelse beker en kan ook nog landskampioen worden. Vanavond nog enkele buien, daarna rustiger weer. Minima vannacht tussen 6 en 10 graden. Morgen begint zwaar bewolkt met af en toe regen. In de namiddag fellere buien met eventueel onweer en tot 15 graden. Volgende week begint wisselvallig, maar het wordt geleidelijk aan wel zonniger tot 25 graden. Vrijdag meer in de app van VRT Nieuws.

0: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik me wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
1: De tijdloze live.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 8:00. Een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Wenen in Oostenrijk begint over een uurtje de finale van het Eurovisie Songfestival. Voor ons land kon de Franstalige zangeres Essila zich kwalificeren met het lied Dancing on the Ice. Gianni Palink in Wenen schat de kansen van Essila in.
3: Wel, om te winnen zijn er wel wat andere kanshebbers. Bij de bookmakers staat Finland helemaal bovenaan, gevolgd door Australië. Maar ik denk dat het zeker voor de jurystemmen uitkijken is naar Frankrijk. Zangeres Monroe maakt indruk met een theatraal operalied. Ook de voorbije twee winnaars haalden operaklanken uit hun keel. En ook Israël maakt kans. Daar is het ook uitkijken of er protest zal zijn in de zaal. Onze zangeres Essila kon zich onverwacht plaatsen voor de finale. De druk is nu duidelijk van de ketel bij haar. Ze amuseert zich op het podium. En de laatste repetitie verliepen zeer goed. Winnen, dat lijkt me heel straf voor België. Onze enige winnares is nog altijd Sandra Kim, 40 jaar geleden dit jaar. En zij zal straks ook de 12 punten van de Belgische vakjury geven.
2: Eerder vandaag trok een protestmars door de straten van Wenen. Een duizendtal mensen toonden dat ze het niet eens zijn met de deelname van Israël. In de Italiaanse stad Modena is een man met een auto met grote snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 4 zijn er ernstig aan toe, een vrouw verloor haar benen. De bestuurder, een man van 31, verliet zijn wagen en probeerde te vluchten. In zijn vluchtpoging stak hij nog een voorbijganger neer. Uiteindelijk kon hij overmeesterd worden. Volgens de burgemeester lijkt het erop dat hij iemand probeerde aan te rijden en zijn er geen aanwijzingen dat het om een terreurdaad gaat. De week van de biodiversiteit is begonnen en het agentschap Natuur en Bos roept op om de hele week bij te houden welke planten en dieren je tegenkomt in je buurt. Dat kan door er een foto van te maken en die door te geven via de gratis app Obsidentify van Natuur. Zo wil Natuur en Bos in kaart brengen hoe het gaat met de biodiversiteit, vertelt Jeroen de Nagel.
4: Eigenlijk is de biodiversiteit de kern van alles. Dat is eigenlijk de verscheidenheid aan leven, dus alle planten, dieren, maar ook schimmels en micro-organismen. En dat zorgt ervoor dat onze gewassen bestoven worden, dat het voedsel is op deze planeet. Het zorgt ook voor zuivere lucht, voor water en voor een gezonde bodem. Dus hoe groter de biodiversiteit, hoe beter het met onze natuur gesteld is en eigenlijk ja, hoe beter het met onze planeet gaat.
2: De voorbije 2 jaar werden telkens zo'n 7000 verschillende soorten geregistreerd via de app. Sport. In de Europlay-offs van het voetbal zit de wedstrijd tussen Standaard en Racing Genk in de slotminuten. Het staat daar nog steeds 0-0. Vanavond nog enkele buien, daarna rustiger weer. Vannacht minima rond 9 graden. Morgen zwaar bewolkt met af en toe regen. In de namiddag felle buien en tot 15 graden. Volgende week begint wisselvallig, maar het wordt geleidelijk aan zonniger. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Tijdloze.
1: Hello, this is Serge.
2: And I'm Christian, we're from Kasabian.
3: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
4: Hey, ik ben...
5: David.
4: En ik ben Stefan van...
5: Soulwax.
4: En je luistert naar de Tijdloze, niet kapot te...
5: draaien?

0: De tijdloze.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Een goedenavond, het is 9 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De kans is klein dat de VRT volgend jaar een artiest naar het Eurovisie Songfestival stuurt. Dat zegt de openbare omroep over de commotie rond de Israëlische deelname aan het festival in Wenen. Dit jaar heeft de Franstalige omroep RTBF zangeres Essila afgevaardigd om ons land te vertegenwoordigen. En volgend jaar is het opnieuw aan de VRT. Maar Amaury de Mulder, het is dus niet zeker dat we iemand sturen?
3: Nee, helemaal niet. De VRT vindt dat de IBU, dat is de Vereniging van Europese Openbare Omroepen, niet genoeg rekening houdt met de bezorgdheden van de VRT over wie mag deelnemen aan het festival en wie niet. De VRT wil daarover een krachtig signaal, zegt woordvoerder Jasmin van der Borgt.
4: We verwachten van de IBU een duidelijk statement tegen oorlog en geweld en voor respect voor mensenrechten.
3: Zo vindt de VRT dat er duidelijke voorwaarden moeten komen over wie wel of niet mag meedoen. En dat de openbare omroepen van de verschillende landen daar rechtstreeks over moeten kunnen stemmen. Opvallend, de VRT verwijst daarbij in het statement nergens naar Israël en heeft het over algemene bezorgdheden. Bezorgdheden waarvan de VRT tot nu toe niet de indruk heeft dat de IBU ze serieus neemt, zegt Van der Borgt.
4: Uiteraard willen we daarover in gesprek gaan samen met andere omroepen, maar als de positie van de IBU niet verandert, is de kans klein dat VRT volgend jaar een artiest afvaardigt.
3: Afwachten dus of de IBU de kritiek deze keer wel ter harte neemt.
2: Dankjewel, Amaury. In de Italiaanse stad Modena is een man met een auto met grote snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 4 zijn er ernstig aan toe. 1 vrouw verloor haar benen. De chauffeur, een man van 31, verliet zijn wagen en probeerde te vluchten. Bij die vluchtpoging stak hij nog een voorbijganger neer. Uiteindelijk kon hij overmeesterd worden. Volgens de burgemeester zijn er geen aanwijzingen dat het om een terreurdaad gaat. De man zou wel psychische problemen hebben. In de marge van de Pride, de manifestatie van de Holebi-gemeenschap in Brussel, heeft de politie 29 mensen opgepakt. Het gaat om een groep demonstranten die protesteerden tegen de deelname van de N-VA aan de parade. Vorige maand werd in het Europees Parlement gestemd over een verbod op conversietherapieën. Dat zijn omstreden behandelingen om Holebi's zogezegd te genezen. N-VA onthield zich bij die stemming. In de Europlayoffs van het voetbal hebben Standaard en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Met nog 2 speeldagen blijven beide ploegen zo aan de leiding staan met evenveel punten. Genk is wel in het voordeel omdat het hoger eindigde in de reguliere competitie. En in de Champions Playoffs is de wedstrijd tussen Sint-Truiden en AA Gent zo'n kwartier geleden begonnen. Het staat daar nog 0-0. Vanavond nog buien, daarna rustiger. Vannacht minima rond 9 graden. Morgen zwaar bewolkt met af en toe regen. In de namiddag felle buien en tot 15 graden. Volgende week wisselvallig, maar het wordt geleidelijk aan zonniger. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
1: De tijdloze live.

0: Rozen.
1: Een goedenavond, het is 10 uur. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Op het Eurovisie Songfestival in Wenen heeft de Belgische kandidaat Escila haar act al afgewerkt. Gianni Palink, hoe bracht ze het ervan af?
2: Ja, best een goede prestatie. Ik had wel de indruk dat haar generale repetitie van gisteravond de beste versie was deze week. Maar die was ook belangrijk, want het is op basis daarvan dat de vakjuries hun punten al hebben bepaald. Vanavond is het aan de televoters voor de andere helft van de punten. De regie van het Songfestival liet een klein steekje vallen, want er kwam een camera in beeld, wat normaal niet mag. En het voorbeeld was Israël aan de beurt. Een vlekkeloze prestatie van de zanger Noam Betan. En op beeld was in elk geval geen protest te horen of te zien. Het is nu nog tot na middernacht wachten vooraleer we de punten te horen krijgen.
1: Dankjewel, Gianni. De kans is overigens klein dat de VRT volgend jaar een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt. De omroep vindt dat Songfestivalorganisator EBU niet genoeg rekening houdt met de bezorgdheden van de VRT over wie wel of niet mag meedoen aan het festival. De deelname van Israël is sinds de oorlog in Gaza erg omstreden. Als de EBU het debat uit de weg gaat, stuurt de VRT volgend jaar geen kandidaat, zegt woordvoerder Jasmin van der Borgt.
3: We verwachten van de EBU een duidelijk statement tegen oorlog en geweld en voor respect voor mensenrechten. Daarom vragen we als VRT ook een duidelijk kader voor deelname, een open debat en directe stemming tussen de EBU-leden. Tot nu toe kwam daar onvoldoende antwoord op. Kregen we geen signaal dat de EBU onze bezorgdheden hoort. Uiteraard willen we daarover in gesprek gaan, samen met andere omroepen. Maar als de positie van de EBU niet verandert, is de kans klein dat VRT volgend jaar een artiest afvaardigt.
1: Een Canadese opvarende van de Hondius, het expeditiecruiseschip waar enkele doden vielen na een besmetting met het Hantavirus, heeft waarschijnlijk positief getest. De positieve testuitslag wordt beschouwd als een voorlopig resultaat, want een laboratorium moet de uitslag nog bevestigen. De patiënt, een 70er, kreeg enkele dagen geleden koorts en hoofdpijn. Hij is in isolatie geplaatst. Zijn partner, die ook mee op cruise was, heeft negatief getest op het virus. Vandaag begint de Week van de Biodiversiteit. Het agentschap Natuur en Bos roept op om de hele week bij te houden welke planten en dieren je tegenkomt in je buurt. Dat kan je doen via de gratis app Obsidentify van Natuurpunt. Zo wil Natuur en Bos te weten komen hoeveel verschillende soorten planten en dieren er zijn. Want hoe groter die biodiversiteit, hoe beter het gaat met onze natuur. Jeroen de Nagel van Natuur en Bos legt uit hoe de app werkt.
4: Als je een beestje kent, kan je het sowieso al aanduiden, maar er is ook een optie om daar een foto van te nemen. Dan gaat die app zelf zeggen welke vlinder of insect of plant het is. Overal waar dat je leven hebt, in een stad, tuin of in de wilde natuur, is het nuttig om de biodiversiteit te meten. Dus woon je op een dakterras en je ziet daar een vlinder, wel registreer het gewoon. Of in je tuin kan je ook plantjes en zo gaan fotograferen.
1: De voorbije 2 jaar werden telkens zo'n 7000 verschillende soorten geregistreerd. In de Champions Playoffs van het voetbal is de wedstrijd tussen Sint-Truiden en AA Gent zo'n uur ver. Stef Wijnands, hoe staat het daar?
5: Het staat 0-1 voor AA Gent. Een doelpunt dat net voor de rust is gevallen, gemaakt door Kanga, die ook al scoorde na 20 minuten. Maar dat doelpunt werd afgekeurd wegens voorafgaand buitenspel. En AA Gent is de betere ploeg. Voor AA Gent staat er natuurlijk nog wel wat op het spel. Sint-Truiden is al zeker van de derde plaats en Europees voetbal. En dat was in de eerste helft te merken, want de grinta ontbrak een beetje. AA Gent speelt voor een Europese plaats nog en dus voorlopig 0-1.
1: Bedankt, Stef. Vannacht rustiger en vaak droog weer, minimaal rond 9 graden. Morgen eerst lichte regen, in de namiddag felle buien en tot 16 graden. Volgende week begint wisselvallig, maar het wordt vanaf donderdag zonniger en tot 25 graden vrijdag. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 11 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Op het Eurovisie Songfestival in Wenen hebben 2/3 van de landen hun act al afgewerkt. De Belgische kandidaat Essela zat al vroeg in de show.

0: Pas rond de 1 uur vannacht weten we hoe Essena het ervan afgebracht heeft. En of er ook volgend jaar een Belgische inzending komt, is helemaal niet zeker. De VRT wil een open debat over de deelname van Israël en een duidelijke stellingname van de IBU tegen oorlog en geweld. De IBU, de organisatie van de Europese omroepen, heeft te weinig rekening gehouden met de bezorgdheden die de VRT eerder al op tafel legde, zegt de omroep. Bij het vliegveld van Schaffen bij Dist is een 35-jarige parachutist zwaar gewond geraakt. Zijn parachute opende niet volledig tijdens een sprong en ook de reserveparachute functioneerde niet zoals het moest. De dertiger kon dankzij zijn ervaring zijn val nog gedeeltelijk afremmen, maar tevergeefs. Hij werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Ondertussen is zijn toestand wel stabiel. Een deskundige zal de precieze omstandigheden van het ongeval onderzoeken. Félicien Kabuga, een van de aanstokers van de genocide in Rwanda, is overleden in Den Haag. Bij de volkerenmoord in 1994 werden naar schatting 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's vermoord. Kabuga, een rijke ondernemer, zou de genocide hebben gefinancierd. En hij was een van de drijvende krachten achter Radio Milcolin, een zender die met haatberichten de moordpartijen aanwakkerde. Kabuga was na de oorlog 25 jaar op de vlucht en werd in 2020 in de buurt van Parijs opgepakt. Sindsdien zat hij in een VN-gevangenis in Nederland. In de Champions Playoffs van het voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. Een verslag van Stef Wijnands.
1: Een logisch gelijkspel, want beide ploegen domineerden elke helft en scoorden in die periode ook een goal. Kanga voor AA Gent, net voor de rust. Een BSO in de 70ste minuut voor STVV. Voor de thuisploeg stond er niets meer op het spel. De derde plaats en het Europese ticket was al binnen. En dat was voor de rust te merken. Want Sint-Truiden was slordig aan de bal. En AA Gent, dat met een onuitgegeven elftal speelde, combineerde aardig. De voorsprong was dan ook verdiend. Na de pauze wilde Sint-Truiden het thuis publiek toch nog wat bieden en drukte het agent terug. Pas na een vrije trap kon het gelijk maken via een BSO. In de slotminuut kopte Skoras voor A-agent nog op de lat, maar het bleef dus 1-1. A-agent komt een puntje dichter bij Anderlecht, dat morgen evenwel KV Mechelen ontvangt.
0: Het weer, vannacht rustiger en vaak droog, minimaal rond 9 graden. Morgen eerst lichte regen, in de namiddag fellere buien en tot 16 graden. Volgende week begint wisselvallig. Meer op vrtnieuws.be.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
2: De tijdloze live.

Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
2: De tijdloze live.

Goeienacht. Dit is nieuws met Matthijs Bijnens. Het Eurovisie Songfestival in Wenen is dit jaar gewonnen door Bulgarije. Dit is een fragment van het winnende lied.

0: uitslag werd bekendgemaakt enkele seconden voor 1 uur. We kunnen ook even overgaan naar de live-uitzending. De zangeres van Bulgarije is hard aan het juichen.
1: Op dit moment maken ze Dara klaar voor haar optreden om nog eens bangarangen. En op dit moment zie je de punten van de Belgische kijker. Dus we hebben ook 12 punten aan Bulgarije gegeven. 10 aan Roemenië, 8 aan Israël, Moldavië 7, Griekenland 6.
0: De Belgische kandidaat Esila eindigde op de 21ste plaats. Ze kreeg geen stemmen van het publiek. Israël werd tweede. Dat Israël mocht deelnemen, werd door veel mensen slecht onthaald. De kijkcijfers tijdens de halve finale lagen een stuk lager. En de VRT wil voor de volgende editie een open debat over de deelname van Israël en een duidelijke stellingname van de IBU tegen oorlog en geweld. De Libanese militie Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen. Volgens de verklaring die Hezbollah uitstuurde ging het om een aanval met een zwerm drones. Vrijdag was er een Israëlische aanval op een doelwit in Zuid-Libanon. Daarbij kwamen 6 mensen om. In principe is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. En het staakt het vuren werd vrijdag nog met 45 dagen verlengd. Maar in de praktijk zijn er dus nog veel wederzijdse aanvallen tussen Israël en Hezbollah. In de Champions Playoffs van het voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. Gent kwam voor, maar gaf die voorsprong in de tweede helft nog uit handen. Sint-Truiden middenvelder Ilias Sebaoui vindt het een terechte uitslag.
2: Ja, ik denk het wel. Ik vond dat vooral de eerste helft iets te slapjes. We begonnen de wedstrijd eigenlijk alsof het al een seizoen gedaan is. Dat mogen we niet doen. We hebben er nog een 2 te spelen nu. Die ingesteldheid moet beter naar het begin, maar ik denk dat was gewoon goed. We hebben teruggeknokt in de tweede helft en verdiend puntje.
0: Het weer nog vannacht. Meestal droog, minimaal rond 9 graden. De dag begint met lichte regen. In de namiddag fellere buien, maximaal tot 16 graden. Volgende week ook wisselvallig in het begin. Maar vanaf donderdag wordt het zonniger. Met ook warme, maximaal tot 25 graden. Volgende week vrijdag pas. Het was het nieuws. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: De tijdloze.